0: Harry, I'm gonna let you in on a little secret.
1: En niet zo fucking waar, maar karmeer.
0: Every day, once a day, give yourself a present.
1: En niet zo fucking waar, dan aan niet met je meer.
0: Don't plan it. Don't wait for it.
1: Onakar je lang, was de nani met die mijo.
0: Just let it happen.